0: taxi lab at die gast.
1: In Brazilië maak je het wel.
2: Dit je wel. Dubbel bestaat wel.
3: Nee,
0: de brain. Dat is een heel gans dinsdag. Dan zegt ze dat ik in het boek van Melijn Ortozen dat alles bij God geregeld wordt.
4: Now it's worth like...
0: En dat was Newton. Newton dacht dat het heel al harmonisch was.
1: Dat is wel
4: een beetje worth more.
0: De harmonie.
1: De
0: harmonie. Dat is het geweldigste boek. Die Walt Disney die heeft er gewoon een groot gehoord. Die me warme toren.